0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
3: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
2: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
2: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
4: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
3: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet omkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
5: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
3: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
7: Verzekeringen en hypotheken.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
4: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 86.

0: En zo is het weer een woensdag. En de woensdag is namelijk 3 juni alweer. Goedemorgen, Hetty.
1: Ja, hele goedemorgen. Wat gaat die tijd hard, hè?
0: Ja, de avondvierdaagse is ook weer begonnen. Hoe leuk is dat?
1: Ja, maar ja, het weer is natuurlijk wel minder, hè?
0: Oh, gisteren, joh. Er kwam weer een bui aanzetten. Nou, je zag allerlei mensen met paraplu's lopen.
1: Ja. Het zal best. Maar er waren ook avondvierdaagse afgelast, hè?
0: Toch wel?
1: Ja, moet ik even goed nadenken. Dat was in Hengelo en in Zwolle. Ja, meerdere grote plaatsen. Maar ja, daar doen er ook duizenden aan mee, hè? Vooral in die grote plaatsen.
0: Ja, dat is echt gigantisch.
1: En dat snap ik ook wel, want de weersvoorspellingen waren dus niet al te goed.
0: Nee, klopt. Dus. Het is. Maar ja, weet je, het is Nederland. We weten het. We zijn er gewend. Soms loop je met gewoon echt 30 graden loop je de avondvierdaagse.
1: Ja. Ja, dat is ook eigenlijk niet te doen. Vorig jaar was het ook zo warm.
0: En jouw kleinkinderen?
1: Ik heb er nou nog 2 die meedoen.
0: Die meedoen, oké. Maar jij gaat wel weer langs de lijn.
1: Ja, wat dacht jij? Ja, ga ik zeker doen. En wij gaan ook wat leuks doen met de zang, bij de zangkoelen, zeg maar.
0: Oh.
1: Daar komen ze namelijk langs, donderdag.
0: Aha.
1: Dus als het een beetje mee zit en de weergoden werken ook mee, gaan wij daar 20 mooie nummers buiten zingen.
0: Oh, wat leuk.
1: Voor de avondvierdaagse.
0: Dat is leuk.
1: Ja. Dat hebben we vorige week besloten, dus ja, dat is erg leuk.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Wel vroeg, om 6:00, maar
0: bij de start, toch?
1: Nee, dat is niet bij de start.
0: 6:00 begint het toch? 5:30?
1: Ja, volgens mij 5:30 of zo. Maar in ieder geval, om 6:00 staan wij daar paraat.
0: En dan gaan ze de route doen langs Reggestein?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Okay.
1: En dan zo achterlangs en dan komen ze dus die weg langs de zangkoel.
0: En welke dag was het ook alweer?
1: Donderdag. Donderdag.
0: Nou,
1: ja.
0: Donderdag, wil je dat meemaken? Ga dan daarheen, naar de zaagkoelen.
1: Ik hoop dat het doorgaat.
0: Leuk. Ja. Echt leuk. Ja. Nou, zometeen ga jij vertellen wat we allemaal gaan doen.
1: Zeker.
0: De aankomende 2 uur. Want

0: Ik mis je niet, je hoorde Tino Martin en Hattie. Wij gingen even vertellen wat we allemaal gaan doen, hè?
1: Ja, daar gaan we.
0: Nog gefeliciteerd met je kleindochter.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Ook inmiddels alweer 11 jaar. Ja, Fabienne. Ja.
0: Gaat de tijd hard.
1: Ja, de tijd gaat heel hard. Ja, ja, want we hadden het net over die avondvierdaagse. Ik had er toen 6, 7.
0: Oh.
1: En nou zijn het er nog maar 2.
0: Ach.
1: Kun je nagaan hoe hard de tijd gaat. Nou, wat gaan we doen? Nou, we gaan rond de klok voor iets voor 10:30 natuurlijk contacten met ons mannetje van Groei en Bloei, Gerrit Spijker. De plant, ja, die, ik weet het niet, of hij heeft een nieuwe, of we houden hem er nog een keer een weekje in. Maar dan volgende week gewoon een nieuwe. Nou, 10:45 gaan we natuurlijk contacten met ons vrouwtje van Egriesens, Gea Santema. En als het goed is, dan heeft zij vandaag weer een nieuwe omschrijving. Dat kan een Riesense zegswijze zijn, een Riesense woord. Of eventueel een straat of een buurt. We wachten het af. En niet te vergeten om 11:30 natuurlijk contact met onze weerman Freddy Palman.
0: Ja,
1: ook erg leuk.
0: Leuk, hè? Want hij heeft het nou natuurlijk best wel weer druk. Het weer is weer veranderd. Het is niet alleen maar mooi, mooi, mooi.
1: Nee, het was wel heel, heel mooi. Ja, en dat had hij ook allemaal goed.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, heel fijn.
1: Ja, nou, jij hebt inmiddels al een orgel.
0: Ja, klopt. Maar welke broodjes heb jij?
1: Ik heb 2 broodjes Chunky Chicken.
0: Nou, doe mee, luister goed. Als je het antwoord weet, is 0548 68 1010. Hier komt het draaiorgelliedje.

0: Het is niet de mooiste uitvoering met die wind. Door die microfoon, hoor je dat?
1: Nee, maar ja, het natuurlijk, het staat buiten, hè?
0: Ja. Kom maar op, 0548 68 10 10.

0: Wat zeg je nou?
1: Ja, leuk. Ik hoorde dat. Ik zie daar
0: maar wat hoorde je dan? Want dat hebben zij niet gehoord.
1: Nee, ik wil even vertellen. Woeste Grond, die leuke serie.
0: Ja.
1: Nou, die komt geloof ik in augustus weer op de buis.
0: Oh.
1: Met, behoorlijk wat afleveringen. Maar volgend jaar, januari, dan gaan ze in de bioscoop.
0: Zo.
1: En daar zijn ze nou al mee bezig. En het was een lange, hete zomer.
0: Ben je uitgenodigd? Want
1: nou ja,
0: jij komt
1: weet,
0: ook voor, hè, in de Woeste Grond.
1: Ja, maar nou natuurlijk op het moment niet. Maar je weet maar nooit.
0: Nee, ja.
1: Hè, wie weet komen we ook nog wel met de tukkeledies en met men.
0: Ik heb mij toen ook opgegeven als figurant.
1: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Met alle collega's. Ja, ja, echt heel leuk. Hetty,
1: ja.
0: Heb jij nog een prijsvraag voor
1: ik heb
0: die lekkere slagroomtaart?
1: Ja, zeker. Die prijsvraag die luidt als volgt. Ik vind hem zelf ontzettend leuk. Wat is iemand die spang is? Wat is iemand die spang is?
0: 0548 68 10 10.

0: Ja, van de Leeuwerdans gaan wij richting... Gaan we naar Enter?
1: Nee, Eerde.
0: Je gaat naar Eerde. We gaan naar Eerde, bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, goedemorgen Gerrit.
1: Ja, goedemorgen.
2: Gezellig dat je er weer bent.
1: En wij geven het ontrouw geen kans.
0: Klopt.
2: Nou, vertel.
0: Daar ben je mee bezig.
1: Nou, wij zijn dus inderdaad ook vaak met, met morsenranden. Ja, er komt zo af en toe wat in wat we er liever niet in hebben.
0: Nee, dat moet eruit.
1: Kruisachtige gewasjes die we liever op een andere plek zien.
0: Nou, maar verplaats je ze dan ook of gaat het echt de container in?
1: Het is een bos. En als ik een handje vol heb, dan vertrouw ik dat terug aan de natuur. Of het allemaal tot hergroei komt,
0: oh,
1: is dan
0: dat is leuk. Oh, ja, netjes, dat vind ik een goeie. Netjes,
2: ja.
0: Zeg, hoorde je de Leeuwendans van Donnie en Frans Duits. Maar
1: ja.
0: Donderdag 11 juni gaat het van start. De WK 2026. Zit jij dan ook op de bank voor de buis?
1: Als het op een fatsoenlijke tijd wordt uitgezonden wel. Maar of ik er... midden in de nacht voor opblijven is een ander verhaal.
2: Nou, dat zou ik ook maar niet
1: wat
2: doen.
1: De dag daarop aan de orde is.
0: Mijn ouders deden dat en ik zelf eigenlijk ook wel.
2: Ook midden in de nacht?
0: Ja.
1: Oh, je kunt toch opnemen en later terugkijken als je maar zorgt dat je dan...
0: Maar dan is het eigenlijk niet meer zo leuk.
1: Nee, maar ja.
0: Tegenwoordig zie je overal die uitslagen. Nou goed, van voetbal gaan we weer naar het kruid wat op verkeerde plekken staat en wat teruggegeven wordt aan de natuur.
1: Ja, goed, hè?
0: Ja,
2: heel goed. Maar er komt ook iets leuks bij Twickel, hè, Gerrit?
1: Ja, wij krijgen een nieuw museum.
2: Ja.
1: Uit Gorssel, die opent de derde vestiging in het vroegere rentmeestershuis. Met een, volgens mij, met een collectie van Henk Mankus of zoiets.
2: Ja, klopt, Gerrit. Ja.
1: En nou heb ik wat werk van hem gezien in Gorssel. En dat is best de moeite waard. En dan nou komt er volgens mij een hele grote collectie van hem komt nou naar Twickel toe.
2: Ja, en dat is geloof ik allemaal op kunstgebied, hè?
1: Ja, maar Twickel. Het is wel, ook wel leuk bedacht.
2: Ja, zeker.
1: De naam alleen al.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En een mooie plek daar bij Twickel. Ja.
1: Ja.
2: Ja, erg leuk.
1: En een zinvolle invulling van het oude rentmeestershuis. En ja, dat was al een museum. En nou wordt het gewoon voortgezet.
2: Ja, erg leuk. De plant, Gerrit.
1: Ja.
2: Ja, hij zit er nog in. Ik zou haar zeggen vandaag maar gewoon voor het laatst, of niet?

0: Gloxia, dan komen ze met...
1: Gloxinia, ja, dan moet je wel naar een tuincentrum gaan. Die zullen ongetwijfeld nog wel in de vakken hebben staan. En ja, vroeger kon je dat... In het voorjaar kun je natuurlijk als wortelstok kopen en dan poot je ze uit in de tuin. En dan bloeien ze zo meteen.
2: Maar zijn die wel winterhard dan? In de tuin? Zijn die dan wel winterhard in de tuin of is het eenjarig?
1: In de tuin zijn ze redelijk winterhard.
2: Oh, oké.
1: Okay. Als je ze een beschut poot, dan gaan ze jaren mee.
2: Ja. Ja. En dan heb je nieuwe...
1: Ik heb nieuwe.
2: Ik heb pen en papier bij de hand.
1: En daar sta ik mooi middenin. Het is een plantje met samengestelde blaadjes. En er zit een heel mooi wit bloemetje op. Schermvormig.
2: Oké. Okay. En wat ga je er nog meer bij vertellen?
0: Hij ziet het en dus even nadenken.
1: Ik ga verder niks meer vertellen. Laat men maar raden waar ik middenin sta.
0: Dat is leuk.
2: Oké. Okay. De samengevormde bladeren en een wit bloemetje.
1: Ja. En het aantal bladeren ga ik niet tellen.
2: Oh, ik denk dat ik het nou weet. Volgens mij heb je alweer veel te veel gezegd, Gerrit.
1: Goed zo.
2: Mooi. Nou, dankjewel. En dat is je gelukt weer met een nieuwe.
0: Maar blijf je even aan de lijn, dan kan het hier...
1: Ik blijf even aan de lijn.
0: Helemaal goed.
2: Werk ze, Gerrit.
1: Ja, kom terecht.
2: Zorg dat alle onkruid wegkomt.
1: Ik geniet van het mooie weer.
0: Dankjewel, Gerrit, voor je tijd.
2: Doeg, tot volgende week. Oh nee, volgende week ben je er niet.
1: Volgende week zit ik in het kasteel van Twiggel.
2: Ja, dus en dan kunnen we jou niet bereiken.
1: Nee, dan moet ik door de rondleider zien kletsen.
2: Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Tot over 14 dagen, Gerrit.
1: Ja, goed zo.
0: Dag.
2: Dankjewel. Doei.

0: Mijn dochter die zingt dit de hele dag door. America and a Horse with No Name. Ik denk, nou ja, die gaan we dan ook draaien.
1: Leuk.
0: Nou, de afgelopen week is het gewoon niet leuk in reizen.
2: Nee, in en in triest.
0: Ja. Allereerst de motorrijder die verongelukt is. 21-jarige man, Corné van der Weert. 28 mei is hij overleden. En Job Brandriet, 30 maart. Die heeft dat ongeluk met zijn fiets gehad, ook eenzijdig. Ja, ook vanaf deze kant natuurlijk wensen wij de familieleden, kennissen, vrienden, noem maar op, ja, heel veel kracht toe.
2: Ja, sowieso. Dat hebben ze echt wel nodig.
0: Het is echt heel triest. En ik wilde er toch wel even wel wat over zeggen.
2: Ja, nee, daar doe je ook goed aan.
0: En jij
2: ja.
0: vertelde dat de burgemeester ook een stuk heeft geschreven?
2: Ja, die had ook een stukje op Facebook gezet, ja. Ja.
0: Kun je dat zo snel opzoeken, denk je?
2: Ik weet niet of me dat zo snel... anders.
0: Jij bent heel snel.
2: Ja, ik ben heel snel, weet ik wel. Maar dat dus ook heel erg was voor de gemeente. Dat er dus twee personen zijn verongelukt. En in triest. En zijn medeleven daarbij.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Daar komt het in feite op neer.
0: We gaan Guus Meeuwis draaien, De Weg.
2: Ja, speciaal.
0: Precies.

0: Nou, we hebben net even gekeken, maar er is namelijk een supermarkt verbouwd en die is vandaag weer open gegaan. Hoe leuk!
1: Ik ben zeer benieuwd.
0: Ik ook. Ik ga zo meteen gelijk door.
1: Ja, doe maar. Ja.
0: Ik wil dat wel even meemaken.
1: Ik ook
0: gemist trouwens. Echt waar, want op dat moment, je hebt altijd producten vanuit een supermarkt.
1: Ja, dat
0: waar
1: klopt.
0: Jij gewoon bij zweert.
1: Ja.
0: En dan ineens is die verbouwing er en dan ga je naar een soortgelijke supermarkt en die hebben dan de voorraad niet, omdat het daar dan extra druk is. Dus zij bestellen gewoon veel minder. Dat is toch wel jammer. Maar goed, ik ben heel erg blij. Dus heel benieuwd.
1: Ja.
0: Zullen we nog een keer terugkomen op dat woord?
1: Ja,
0: daar kun je een slagroomtaart mee winnen.
1: Ja. Nou, en die prijsvraag die luidt als volgt. Wat is iemand die spang is? Maar het hoeft niet speciaal, ja.
0: Nee, het is
1: bij mij, ja, je hebt meerdere dingetjes.
0: Ja.
1: Qua betekenis. Dus het kan te maken hebben met een persoon. Het kan te maken hebben met een festival. Een voetbalwedstrijd.
0: Ja. Maar wat betekent het?
1: Ja.
0: Hadden ze daar ook niet zo'n televisieprogramma van? Nee, toch?
1: Ja, dat.
0: Of wel, ja.
1: Ja, volgens mij staat mij ook iets van bij. Gaan we ook even zoeken. Ja, dat geloof wel.
0: Genoeg dingen die jij kunt benoemen, maar wat betekent het?
1: Ja.
0: Dat wil Hattie gewoon heel graag weten.
1: Ja.
0: Hey, zometeen dan gaan we weer richting de klok van 11 uur. Wat gaat de tijd toch weer snel?
1: Ik ga nog een ding doen.
0: Wat ga je
1: de
0: doen?
1: De nieuwe plant.
0: Ja, doen.
1: Het is namelijk een plant met samengevormde bladeren. En het heeft een wit bloemetje. En de benaming, ik geef er een hintje bij, heeft alles te maken met een blad. Kom maar op. 0548-68-1010.
0: En hier is dat draaiorgelliedje. Het is opgenomen en de microfoon pakt dan wat wind op. Dus dat, het is niet helemaal 100% zuiver, maar. Het gaat om het liedje.

gaan je zo weer terug horen naar de klok van 11 uur. Ja, en dan komen we ook terug met Gea. Ik heb de sekswieze alweer binnen. Oh, het wordt een sekswieze vandaag. Ja. Nou, tot zo, hè.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68

0: Nou, we hebben weer wat meegemaakt. Oh, oh, oh, oh. Ligt dus een pak boven. En nou weet ik niet of ze het aan het aantrekken is. Nee, oh nee, ze heeft het niet gedaan. Oh. Ja, ik denk, je komt met dat hoofd binnen.
1: Nou, ik dacht van, ja, eerst gauw even die bril wegleggen daar. En toen die kop op, nou echt, ik krijg het al Spaans benauwd.
0: Dus je gaat het niet doen?
1: Nee, ja, ik vind het wel eigenlijk, ja ik hou daar wel van.
0: Ja,
1: ik
0: ja,
1: moest
0: ja.
1: denken aan de Masked Singer. Oh, geweldig. Maar nou, als je ook ziet wat er allemaal onder zit en wat je aan moet.
0: Nou, die jongen die had het heel erg benauwd. Maar vanavond is hij te zien.
1: Ja,
0: en we gaan
1: leuk.
0: Hem zo even op de foto zetten.
1: Ja, gaan
0: en,
1: we doen. Gaan we
0: niet hem, maar even zonder degene die erin zit.
1: Ja, ja leuk hè.
0: Hij
1: ja.
0: ligt daar klaar, maar het is heel benauwd als je dat pak aan hebt. Je hoort het trouwens, Music, John Miles. En de vraag van jou luidt voor die slagroomtaart, wat betekent spank?
1: Ja.
0: Nou, we hebben ook een liedje met spank.

0: kijken hoe hij heet. Maar ze heeft hem dus wel vast gehad. Dus houd even Facebook en Instagram in de gaten. Want we gaan natuurlijk die foto wel even plaatsen. Je wilde hem wel opzetten, hè?
1: Ja, maar als je ziet hoe het eruit ziet van binnen.
0: Nee. En ook, het is heel lastig om hem op te zetten.
1: Ook dat.
0: Je luistert naar Radio 350. Welkom in dat tweede uurtje. Zometeen hebben we contact, over een paar minuten hebben we contact met onze Gea Santema.
1: Ja, ze heeft een nieuwe.
0: Ja, zelfs
1: ja.
0: Leuk.
1: En ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten.
0: Ik ga de draaiorgelplaat even laten horen. Is ook alweer... is nog niet geraden. Mensen zijn een beetje in de war.

als je het weet, de uitvoerende en de titel, dan heel graag een appje sturen naar 0548 68 10 10. We komen zo terug met Gea.

0: van Maroon 5 gaan wij richting Danny Melando, Blue Tango. En we gaan uiteraard ook naar onze eigen Gea Santema. Goedemorgen, Gea.
1: Ja, goedemorgen, dames. Goedemorgen. Waarom wie wou hier? Voor een skrapert vandaag weer.
0: Skrapert. Dat
1: een
0: is een skrapert.
1: Ja, daar zitten ze.
0: Skrapert.
1: Dat een skrapert. Dat is eigenlijk een ouderwetse naam. Een gedeelte Brabants landen, zeg maar.
0: Ja,
1: dus aan
0: precies.
1: De kaart van Holm.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, Hetty.
1: Ja,
0: dat zegt ze wel vaker.
1: Nee, dat is niet de vraag van vandaag.
0: Nee.
1: Maar dat is natuurlijk veel te makkelijk.
2: Ja. Die komt eerst nog even terug op vuur gewekken, Gea.
1: Nee, dat doen we niet. Die komt eerst terug op... Nee, geetje. Nee, ik wil helemaal vrouwen, heel gauw.
2: Nou...
1: Nou, ik zag er vanmorgen bied inloggen op Facebook dat jullie zo'n mooi plaatje hadden gemaakt. Vuur Radio 350, Vuur Regio Rul. Ik denk, hey, is dat wat nieuws? Hoe kom je daaraan? Wie heeft dat gemaakt? Dan moet ik toch weer zo'n weer.
0: Dat doet AI.
1: Oh, ook AI.
0: Ja.
1: Dat meen je niet.
0: Ja.
1: Denk voor het dus ook anders met AI, hoor, niet dat?
0: Ja, mijn dochter die zegt niet doen, maar doe het toch.
1: Oh, maar dat is toch... Nee, maar dat is wel mooie lukkens. Ik bedoel...
0: Ja, je chat GTP, dat is een appje. Maar je kunt het ook gewoon... Ja, ergens geloof ik gewoon op Google. En dan geef je jouw wensen. Zeg je van, goh, kun je deze foto, kun je dat veranderen?
1: Ja, ja.
0: En dan wil ik er koffie bij, koffietijd. Nou, gewoon alle dingen die jij wil. En dan wordt het zo gemaakt. Het is
1: ja,
0: echt
1: mooi,
0: bizar.
1: Ik vind het wel een rapper. Als hij dat in het verleden deed, ik ook wel vullen met... Met foto's bewerken en zo. En dan moet je zeggen, echt, alles zelf gewoon. Precies dat is zijn. En Katon en Dree, net gewoon lettertype en zo. Dat doe ik nog wel een heel zeg.
0: Daar ben je echt lang mee bezig. En dit is, pats, 5 minuten.
1: Ja, ik vind het mooie lukte. In ieder geval staat het hartstikke mooi op. Ik heb foto gisteren gemaakt, dan niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Dat is al wel 15 of 16 jaar geleden.
0: Ja, dat is die foto dat wij naast elkaar zitten. Ik zit dan achter de draaitafel en dan zie je wat krantjes liggen. En Hetty zit erbij. Dat was toen voor een krantenartikel, geloof ik.
2: Ja, klopt.
0: Dat is heel lang geleden. Die foto kun je dus kun je helemaal zeggen van ik wil die tekst erbij. En die, maar heel veel mensen die doen dit gewoon, hè? Flyers die je voorbij ziet komen.
1: Och, het is echt in de modellessen titel. Want ik heb wel zo Facebook kijk ik aan denk ik, maak je daar dan een wedstrijd van of zo? Want ik kijk er dan natuurlijk en dan kom vanzelf ook voorbij naar alle foto's van Richard vaker. En her en der zie je overal leur dit allemaal die oude foto's plukken van de beeldbank. Ja. En dan gooit ze dit nu AI, maar ik zeg geloof ik vroeger werk ik toch al een kort over van. Het is wel hartstikke leuk en aardig, maar vaak klopt het natuurlijk helemaal niet. Bijvoorbeeld dat ene fotootje van de Hoorstraat. Dat loopt al leu en die loopt natuurlijk, heet al die jaren 30, 40, 50, die loopt natuurlijk op kroom. Maar kijk hier hoort, dan heb je Kels, die heeft witte gimpies aan en zo.
2: Ja,
1: en vrouw,
2: ja klopt.
1: Pumpste dek, dat kan helemaal
2: dat
1: niet.
2: Dat kan niet, nee.
1: Maar goed, dat terzijde.
2: Ja.
1: Vier men nog naar de Wurgwekker natuurlijk,
2: ja,
1: zei je.
2: Zeker,
1: ik
2: denk,
1: eerst zou nieuwsgierig zijn wie dat gemaakt heeft.
0: Ja, daar heb je groot gelijk in.
1: Ja, toch.
0: Nou, maar gewoon een heel reclamebureau die dat doet. Nee.
1: Ja, maar het leek wel heel professioneel.
0: Ja.
1: Echt wel.
2: Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik heb zelf nog niet geprobeerd, maar...
0: We hebben net Hetty op de foto gezet.
2: Nou,
0: zijn we op zoek naar hoe heet dat
2: Dat beest? Ja, ik zie dat beest wel, maar ik zie niet...
0: Het is een avondvierdaagse mascotte
1: of zo. Ja, je hebt gewoon een kop, Hunnicule. Ik heb bij elkaar een stuk gemist, maar wat voor een kop geeft dat u me dan?
2: Ja, dat is wel zo'n pak waar je dan aan kunt, zeg maar.
0: Maar ik zal zo die foto plaatsen, maar... Het is speciaal voor de avondvierdaagse,
2: nou,
0: zie ik.
2: Ik wil heel graag dat pak aan hebben, Gea. Ik dacht, nou, dat ga ik aan doen. Ik zag hem er liggen op de grond. Ik denk, maar dat doe ik al. Yes, die kans krijg ik niet weer. Maar dan moet je denken aan de Maas Singer. Ken je dat programma?
1: Ja.
2: Of ik ook altijd zo geweldig.
1: Ja, dat is lachen.
2: Maar als je dan ziet wat wij allemaal aan me trekken. Nou, echt.
0: Nou, ik deel hem even...
1: Ik denk dat die leur is Zwitser kapot, dat kan toch niet al?
2: Ja, vanmorgen heeft er ook een jonge man heeft dat pak ook aan gehad. Nou, hij had bloedje heet. Ik denk, ja, ik ga het ook maar niet doen. Ik vind het ook nog eng ook nog.
1: Ja, weet niet. Ja, nou, ja, ik hoor het er ook niet echt van, moet ik zeggen. Vooral als ze nog een kop de bomen opzetten. En denk, boe.
0: Nou, dus hij staat nu op Instagram en op Facebook. Als het goed is, en dan moet ik er alleen nog even de tekst bij maken. Maar dat kan zo meteen nog wel.
1: Oh, nou zie ik hem toch. Oh ja, dat is wel een heel goede kop.
2: En hij er daar binnen in kijkt. Nee, oh nee. Nee, Jackie. Gaan we niet doen.
1: Oh nee, maar je bent maar zwart een zuurstofmasker erbij.
2: Nou, ik kreeg daar Spaans benauwd. Ik zat er half met hoofd in, maar ik denk, nee, ik ga het toch niet doen.
1: Zo ziet het toch wel mooi, Hetty.
0: Ja, toch?
2: Ja.
1: Oh, geweldig.
2: Hij maar lol hebt, hè, dat geeft.
1: Ja, nou, dat is toch ook zo, hoor. Ja. Maar hij hoort dus, zeg maar, bij de wandelvierdaagse.
0: Ja, het is ja. Een, maar, ja, zijn naam weet ik niet.
2: Nee, ik ben er ook al met
0: een koel. Wist je dat er een speciale avondvierdaagse gifjes zijn, maar
2: hoe dat beest heet, nee.
1: Het lijkt me een soort van wolfachtig iets of zo, hoor, nee.
0: Ja, ik krijg iets te zien van Sarita Lorena. Maar ja, ik weet niet of die zo heet. Nou, we dwalen weer af, hè? Ja, zoals dat, gewoonlijk. Ja.
1: Daar geef ook helemaal niks. Nee, ik heb ook nog, ik kan nog wel eerst aan wat anders doen, want ik heb ook nog een nieuwtje.
2: Vertel.
0: Oh, nieuwtje.
1: Nou, het is heel bijzonder. Elke waar onze Facebookgroep en Grieses, die besteedt natuurlijk al heel lang, vanaf 2015 zelfs al.
2: Ja.
1: En dan heeft in het begin heeft hij openbaar was. En daarna heb ik hem een keer te houden gesodemiet en zo. Dan heb ik gezegd, ik doe het gewoon mooi op besluit genoeg. En dan heb je ook al die gekkigheid niet meer. Maar later heb ik al diverse keren geprobeerd om maar de leuwegene dingen deel natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Wat erop koopt. Maar hij kon dus nooit meer op openbaar terug, maar dan meug niet van Facebook. Denk, wat een onzin. En in één keer gisteren, of nee, ergisteren geloof ik, kreeg ik naar aankondiging van Facebook. Wilt u uw groep verwijzigen in openbaar? Ik denk, huh? Hoe kan het in één keer wat? Dus het is tegenover gewoon openbaar.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, maar dat is ook veel makkelijker voor de leur. Want het is al een beetje gekheid. Een besloten groep, dat klinkt al een beetje geheimzinnig. Ook. Dat je denkt, nou, heb je wat te verborgen? Maar is natuurlijk helemaal niet. Maar het kon gewoon niet veranderd worden. En nog eens in één keer kun je hier als lid zijn de dingen delen en kopiëren. Dus
0: wat dat leuk.
1: Veel makkelijker. Ja, tuurlijk, maar dat kon nooit. En dan kreeg vrouw en zet even op openbaar steunen. Dan vroeg ze dat week. Zeg, ja, dat kan niet, want ja, is besluit een groep.
0: Ja, ja. Ik ga
1: dus,
0: gelijk even kijken.
1: Dit lust het, heeft weer gewoon gelukkig eindelijk openbaar. Dus je kunt nog gewoon weer delen bij
0: wat
1: weet.
0: Fijn.
2: Ja, ja, dat is zeker mooi.
0: Ja, ja, ik zie het. Geweldig.
1: Ja, morgen. Maar dan op Facebook daar waar ik dan denk, ja, we eigenlijk hoe bemuien je met wat we.
0: Gaan we gelijk delen.
1: Arvino weet dat het openbaar is, maar dan mag dat niet. Wat een onzin.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Betutteling weer. Houdt vurige werk ook al over.
0: Ja, ja. Ja.
1: Echt, hè. Maar goed, dat was mijn nieuws van vandaag. Ja. Dus ik denk ook, maar dan weer naar de vurige werk hebben, nog niet.
2: Ja, van vurige werk. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Dat klopt.
1: Toen houden. In die jaren Drek zag gewoon, wist hij trouwens zelf, heet hij, ik denk wel eens.
2: Ja. Ja, ik wist het. Ja.
0: Zij wel.
2: Ja. Oh, jij ook.
0: Ik weet het.
2: Met die straten.
0: Oh, ja.
2: Dat houdt beide goed. Dat houdt beide goed. Ja,
1: dat was dan wel een makkelijke nu.
2: Ja, dat was makkelijk.
1: Staat.
0: Klopt.
1: En het is aan de ene kant voor de wat jongere leur, denk ik, een beetje gekkig. Omdat de brede zit daar dus gewoon helemaal niet meer, in feite. Want de dree is dan heel vertaald een bocht. En dat was een heel grote bocht. Dat is een rotonde. En dat was altijd in de steun bij Otje van Potje Vuur.
2: Ja.
1: Dus een dree is dus gewoon dat stukken laaggelegen. Loopt vaak onder water. Toen hou ook die fietstunneltjes en zo. Die heb je ook vaak onder water gestaan. Maar afrondend, een rotonde steekt dan op dree. Heet dat altijd. Ja. Ik weet niet of de leuk nog zo'n neumt zo best kunnen. Maar dat blijft vaak wel hangen.
0: Weet ik niet. Ik zelf heb het nooit gehoord.
1: Nee, maar je hebt daar zelf een woord, zei of niet?
0: Vlakbij, ja.
1: Dichterbij.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, misschien dat de leur nog heel kort hebben van die taal woont. Van wie noemt dat nog steeds een wattendree? Of dat heet niet meer zo.
0: Ik zag ook een foto voorbij komen. Even jou weer doorbrekend. Oude Albert Heijn en een bank. De grote straat samenvoegend met Haarstraat, denk ik. Dan dus de andere kant op.
1: Je bedoelt denk ik Mil net Centrum, schil.
0: Ja. En er stonden nog stoplichten.
2: Ja, oh ja, die had je ook nog. Ja.
1: Ja.
0: Dat was aan de. Dat is de andere kant weer op.
1: Ja, dat is gewoon omskeeld. Dat is Milne het centrum. En daar houden vier. Vroeger waren daar gewoon asfaltwegen. Daar kon je gewoon met een auto over aan rennen. Je kon een auto over aan toe zetten. Vind ik zelf niet zo heel verkeerd eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Was natuurlijk stuiten droog. Met al die auto's. Maar goed. Ja, ik vind op zich was het goede regel. Dus toen netjes een stopleg en er waren parkeerplaatsen zat.
0: Maar die blauwe supermarkt, is daar dus de hoge wal voor gekomen?
2: Nee. Daar zit nu een bakkerij.
1: Ja. De blauwe supermarkt. Waar toen de steun aan de. Dat heet gewoon de Grote Straat, heet dat al.
2: Ja.
1: En daar heen nu een.
2: Een kledingzaak, een drogist, een bakker.
1: Ja, van alles.
0: Oh, daar.
2: Ja. Ja. Ja. Opticien, ja. Dat zit er.
1: Broekje zat daar eerst nog vuur met de ijskoorzaak. Daar was één toch, die broekjes.
2: Ja, zeker, mag dat.
1: Ja,
0: bestaat niet meer.
2: Is nee, dat is ook allemaal weg, ja.
1: Kijk, bij te zeggen van wat er nog was, die zie je ook nog.
2: Ja,
0: op dat hoekje zit die vis.
2: Niet? Nee, jij zit helemaal verkeerd.
0: Oh.
2: Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, iemand meer richting de fontein
2: heeft
1: gestoken.
2: De fontein heeft gestaan.
0: Daar, ja,
2: nou, dan die waterpartij is.
0: Daar?
2: Ja.
1: Ja.
0: Oh.
1: Voor de skeeltkwaken.
2: Ja, het is midden in Riesen.
0: Oh.
1: Dat is palmil in Riesen.
0: Maar het is niet herkenbaar, hè?
2: Nee, maar waar je dus ook afgelopen winter die ijsbaan had. Daar moet je het zoeken.
1: Ja.
0: Daar? Ah,
2: ja, daar.
0: Oké. Okay.
1: Daar is het inderdaad.
0: Kan je dat niet voorstellen dat dat daar heeft gestaan, hè? Ja.
1: Nee, maar hij de oudere foto's op kijk van toen ik zeg maar nog jong was, daar kijk hier in mijn ook wel eens zeggen, zo herinner ik me Riesen. Nou, daar kijk ze echt van, is daar Riesen? Het enige wat je herkennen kunt, is de skeeltkwarken. Dat is het enigste.
0: En weet je wat ik gisteren hoorde? Dat ze, even kijken hoor, Reggestein heb je de rotonde, dan heb je een paar weilanden en daar willen ze dus appartementen neergezetten.
1: Huh? Dat
0: dat kreeg ik ook weer te horen.
1: Het is één en al appartement.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, nou ja, er moet ook wel een boot, want dat begreep ik ook wel, maar ja.
0: Sommige dingen, ze kunnen daar beter een supermarkt plaatsen. Maar ja, goed, er is wel woningnood, hè, dus ja.
2: Ja, ik moet net zeggen, er is echt wel woningnood, dus het is ook wel heel belangrijk.
1: Ja, misschien had die supermarkt dan nog een makkoop, maar je hebt wel een bepaalde wieken. Een nieuwbouwweek, dan denk ik van, nou dan moet je toch echt wel een supermarkt of zo, en die leunen een heel neer fietsen of wat.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, goed. Dat bepalen we natuurlijk niet.
0: Nee, maar je kan het wel als bewoner van Rijzen, kun je daar tegen ingaan. Ja, dan denk ik ook, ja, met die. Ja, hoeveel mensen zouden daar tegen ingaan? En zou het dan ook echt stoppen? Volgens mij is de gemeente gewoon, we gaan gewoon door.
2: Ja, we gaan gewoon door. Daar komt het in feite op neer.
1: Ja, in principe, dat gevoel heb ik inderdaad ook. Waar ik bedoel, waar verplicht natuurlijk de Breeuwen of mail wat dan ook aan te nemen en in te brengen. En die kun je ook binnen raadsvergadering, maar je ook in spreken, daar moet je dan heel aankondigen. Maar ja, je hebt ook wel eens eerder gehad over dat bijvoorbeeld dat gedicht in die Gottenmil in Riesen.
2: Ja.
1: Daar is ook bezwarting gemaakt, is niet in de spreuk, zo werk weten. Maar ja, daar wordt niks meer gedaan. Dan is gewoon van, iemand. Eigen kop op daal, die minister wat Dramfie doet daar gewoon klaar.
0: Ja, volgens mij was afgelopen donderdag de raadsvergadering en is het daarin gemeld. Maar goed, ik heb het niet gehoord.
2: Oké.
1: Nee, ik heb het niet.

0: vreselijk. Ja. En ja, daar kon ik natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel over zijn. Behalve, ik uit ook van taart weer. Via een beroemde vrouw weer is naar nummer 4 taart dienen. En dat was een vrouw van Mulderen, was dat. Mm-hmm. En want die vie, nee, die was niet echt vie. Heeft dat er wat mee te maken? Niet helemaal. Dat is eigenlijk een beetje een zeewerkje. Maar vies ook dus van, eerst gewoon, dacht ik maar eventjes erover, wat is nou vie op een taart? Jullie weten wat fien is, of niet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Een fine die naar de kerk gaat. Zo'n, maar dan een hele zware kerk.
0: Ja, dat is toch.
2: Christelijk gelovig, ja.
0: Ja, precies. Maar dan hebben we dus een, die zit vie op een taart. Nou, wat heet dat, of wat zie je dat? Hoi, dan gooi door. Wat denk je?
2: Iemand die groots is.
0: Is mooi bedacht. Is niet goed, maar is wel heel goed bedacht. Ja. Mm. Elmira, wat denk je?
1: Een fine op de tand? Zeg
0: ja,
1: je
0: dat? Ja, letterlijk vertaald. Nou, ik vind het al zo kort klinkt, maar is nou letterlijk vertaald naar het Nederlands. Fijn op de tand zijn. Het sluit nou eens op.
2: Nee.
1: Fijn op de tand. Jeetje.
0: Ja. Ik ben dat nou wel makkelijk was vandaag, maar
1: nee.
0: Valt
1: het niet. Valt tegen, Gea.
0: Sorry.
1: Iemand die loslippig is.
0: Oh, dat is ook wel mooi bedacht. Ja.
1: Dus heeft geen haar op de tanden.
0: Dat is ook wel heel mooi bedacht. Nee.
1: Ik krijg er eentje. Wat een boer niet kent, vreet hij niet.
0: Ja, dat is dus vrij algemeen. Maar ik moet wel een beetje kijken naar uiteraard het favoriete onderwerp. Nou, en, denk ik. Ja,
1: Oh. Dat
0: maakt het wel bizeng.
1: Fretten.
0: Fretten. Dat is onbezoerlijk.
1: Vrienden op de tand is niet alles lusten. Ja, de antwoorden komen binnen.
0: Dat dacht ik toch wel. Jawel, dat weet ze wel weer. Vrienden op de tand. Of testelijk. Dat vind ik zo voor een mooie testelijk.
1: Ja.
0: En dat kan je ook heel moeilijk vertalen. Ik zit wel eens te kijken, hoe vertaal ik dat? Nou ja, tastelijk. Wat is dat nou? Tastelijk? Wat, ik zal het niet weten.
2: Ja, ik zal ook denken aan tastelijk.
0: Ja, maar ja, dan gooi je naar het Nederlands. Ik zoek dan altijd een beetje naar de etymologie van de woorden. Dan kom ik bij tastelijk, handtastelijk. Etymologiebanken heeft het woord niet en dan kent het ook allemaal niet. Dus ja, het is niet echt goed te vertalen, eigenlijk. Mm. En vaker betekent weer heel wat aas. Als ik Nederlands, dat gooit totaal nog eens op.
1: Dat is ook wel leuk, toch?
2: Maar het heeft alleen met eten te maken, Gea.
0: Alleen met eten. Ik denk van wat.
1: Zat er wel een goed antwoord bij wat je hebt gehoord?
0: Niet helemaal, nee.
1: Dus het is niet dat je niet alles lust?
0: Ja. Ja, nou ja, kijk, dit is weer een beetje lastig natuurlijk, waar ik er wat meer bij wil vertellen.
1: Dat
0: moet
1: je niet doen.
0: Makkelijk, maar nee, fien om taal, kijk, zoals ik het ken, heeft alleen met eten te maken. Maar het zou best kunnen dat bijvoorbeeld in het Westenvriezen, dat ze zeggen, ja, maar het heeft ook daar en daar mee te maken. Maar zo nemen wie dat.
1: Mm-hmm.
0: Kan altijd, hè.
2: Heeft te maken met een kieskouwer.
0: Zo
1: kieskeurig.
2: Nee, kieskouwer, dus hij lust alles niet. Hij lust alle eten niet.
1: Nou, dat. Ja.
0: Zo, hoor, nog kunnen. Ja.
1: Nou, daar laten we het gewoon bij.
2: Daar laten we het gewoon
0: ja,
2: bij.
0: Ja, maar die moet ook niet als te gek vullen natuurlijk.
2: Nee, snap ik.
0: Vooral. Nee, ik kan er ook niet meer bij vertellen. Nee, ik zal ook te meer de goede oplossing sturen. Wat het precies betekent.
2: Prima.
1: Helemaal goed.
0: En synoniemen zit natuurlijk ook goed, maar die leuk om te waloes, dat kan niet als.
2: We zijn
1: ik ga ook niet meer antwoorden doorgeven, want anders dan...
2: Nee, doe maar niet.
1: Wordt het heel makkelijk. Gea, dank je wel voor deze week.
0: Ja, heel graag en dan uiteraard.
1: Wij gaan dan naar onze weerman.
2: Och ja.
0: Ja, zit ik ook met
1: het is alweer 6:30.
2: Ja.
0: Ben even vaker geliek, hè?
1: Klopt.
2: Ja, vuurgewekker had ook geliek. Ja,
1: hij is echt goed.
0: Ja, 100 punten. Nou, mooi. En ook mooi dat hij het plat doet. Dat vind ik
2: ook leuk, hè? Ja,
0: het wordt er langer hoe platter bij jullie.
1: Ja, leuk toch? Hier zo. Ja.
2: Wij houden daarvan. Hè? Wie houdt daarvan?
1: Ja. Dankjewel, Gea.
2: Dankjewel.
1: En we gaan even naar Jannes. Want als het zonnetje schijnt, nou die schijnt nu niet, maar vooruitlopend op de weerman. En deze is dan speciaal voor Joke. Zij belde ook net op en wilde heel graag deze plaat horen.
0: Oh ja, dat is nou mooi. Ja.
1: Gaan we doen.

0: Nou, Joke, de groetjes, Ile Rock. Fijne dag, fijne week.
1: Ja, fijne week.
2: Jij ook, hè, gewenst.
0: Tot volgende wekker.
1: En dan zullen we naar de toe.
0: Ja.
2: Dag.
1: Doei. Doei.

0: Goedemorgen, Freddy. Ja, beetje morgen. Heel erg laat, hè, dan normaal?
1: Ja, nou, dat maakt nu weer.
0: Ja, maar, dus we moeten het ietsjes inkorten. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, nee, dat snap ik, dat snap ik. Ik heb hem al helemaal gehoord. Dus ja, het weer, dat is nu wat niks, maar verhaal. Dat werd natuurlijk de mooie warme weer aan.
0: Jij zal het druk hebben nu.
1: Ja, het is nu in één keer een stuk aangenaam. Het is echt goed, maar het is wel even wennen. Maar met dat man met een dun jasje nog even een paar mensen mijn noten moeten laten. Dus
0: ja,
1: en was een slechte dagen was dat niet nodig. Maar verder is het, het werd mooi meer heen. Ja, dus van de natuur is het ook wel prima. Alleen, ja, vandaag is even met je het gas en gedem terug. En vandaag hebben we een groot of dingetje. En ook hebben we vandaag nog weer, vanmiddag nog weer kans op een paar enkele buien. Kan ook nog weer een onweersklap inzitten. Dus daar blijft er ook nog in zitten. Dan moet ik hem vragen met door. Dus,
0: nou, dat was zondag. Rond 10:00 in de ochtend. Ik zag ineens een flits en...
2: Twee knallen, ja, klopt.
1: Ja, maar zo kan het. Zo onverwachts is het dus. Het blijft altijd oppassen met onweer. Altijd onverwachts. Daar kun je niet op verbergen.
0: Nee, dat vond ik echt eng.
1: En ja, maar het is ook zo. Zoals gewoon bewolking en buien die zie je aankomen. Maar onweer, dat zie je niet aankomen.
0: Nee, en weet je wat ik ook zo raar vind? Als je dan via buienradar gaat kijken. Hè, wie doet het niet tegenwoordig? Dan zie je ook echt die wolken ineens zo... echt ontstaan. Dus het is niet zo dat je een wolk over Nederland heen ziet drijven.
1: Nee.
0: En gewoon die ontstaan gewoon.
1: Ja, maar dat klopt. De buien die kunnen spontaan ontstaan. En dat is ook het moeilijkste van met buien. Als er mensen vragen van, we willen nog wat plannen zijn met buien. Ja, zijn er samen inderdaad buien. Maar het probleem is met buien is, ze kunnen ook plaatselijk ontstaan. Zo uit het niets kunnen ze ontstaan. En dan kan het een fox exemplaar worden. Ja, en dat kan een weerman zoals ik, kan dat ook van tevoren niet bekijken. Nee. Dat is allemaal laatste middenwerk. Dus
0: ja, klopt.
1: Dat zo moeilijk is.
0: Maar ongeveer een beschrijving van de aankomende week.
1: Ja, nou, we gaan eens even terug zeker naar morgen. Een man houdt dan dus man is echt een beetje een herfst achter een dag. Man houdt dus te maken met een depressie. Die duren en houdt in felle wind. Komt er vuur, hagel kan er vuur komen, ook weer onweer kan er ook weer in vuur komen. Ja, de temperatuur, dat is mannen groter of 18, dan is echt de koek wel op.
2: Zo.
1: Dus, ja, dat is echt een beetje onder het normaal, want we hebben eigenlijk recht op zo ongeveer, zo'n beetje rond 1 van de grote, dat is eigenlijk een beetje normaal, want het is een titel van Jor, dus zo ietsjes onder. Ja, en ook de rest van de dag, het weekend, blijft ook eigenlijk wel wisselvallig. Misschien zaterdag iets minder buiig, maar die temperatuur blijft toch wel met een magere, net tegen de 20 aan. Dat heet ook echt wel hard. En het gaat nog eventjes duren. Tot aan volgende week woensdag mogen ze een beetje redden op dit weertype. Dat dan toch elke dag nog een paar buiges kunt vallen. Ook maar onweer is altijd nog aanwezig. Ja, en daarna ligt een hoger drukgebied met onze kant op te komen. En dat zal dan weer wat rustiger wermen zijn. Met ook weer wat dreuge dagen ertussen. En langzaam weer wat oplopende temperaturen. Maar dan moet ik hem voorzichtig maar weer. Maar de eerste toch wel volle wekken, zoals de New First heet. Toch wel oude partners. Moet toch wel een paraplu of een regenjas toch wel in de buurt hebben. Of bij ons hebben. Want wie kan zo van de beuken. Dus al met al even met minder qua weer. Maar al echt slecht. Moet ik het absoluut niet doen.
2: En de avondvierdaagse dan? Vooral in de avonden, Freddy?
1: Wanneer begint het? Is hij nou al begonnen?
0: Gisteren.
1: Zoals vanavond heb je ook weer kans op een paar beukjes. En dat geldt eigenlijk voor de andere dagen ook. Het is een beetje... Net, we zetten zelf al zo goed ik zoals hem kijk naar van vanavond staat er ook weer een paar op programma eventueel. Ja, dat geldt... Man zal het ook niet met de vierdaagse ook niet zo super weer met die... Met die felle wind, ook nog wat regen, de bier. Ja, het is wel gewoon verstandig om toch, je kunt lem wat met, dan ben je altijd beschermd. Of is het een poncho of een mahut, maar zoiets hebt dat je beschermd bent voor de regen, dan loopt dat vanzelf wel los. Maar, en natuurlijk oppassen, natuurlijk, mocht een onweersklap weer, dat je dan niet hoog de paraplu in je neus gesteekt, maar dat doet lem geweldig.
0: Ja, oei, ja, dan zeg je wat, ja.
1: Dan ben je de heel gewoon geneigd over en door de paraplu in de neus, en dan mooi, maar één flits op de paraplu.
0: Oh, wil je niet?
1: Dan, je vertelt het nooit meer. Nee.
0: Afschuwelijk.
2: Nee, dat klopt.
0: Dankjewel voor jouw goede tip.
1: Ja.
0: En dankjewel voor jouw korte tijd, helaas.
1: Ja,
0: sorry.
1: Maar gewoon de volgende keer kunt u gewoon helemaal terecht. Dus,
0: gaan we zeker doen. Dankjewel voor jouw...
1: Ik wens jullie vanaf Wiskamer, jullie Weerkamer, Holten een goede week toe. Geniet er allemaal met elkaar van. En wie spreekt elkaar heel graag weer volgende week woensdag rond de klok van 12:30.
0: Dankjewel,
2: Freddy. Tot volgende week.
0: Dag.
1: Tot volgende week.
0: Doeg.

0: Ja, play that funky music while Cherry, hoorde jij. Ja, de antwoorden die stromen weer binnen. En ook, wat ik erg leuk vind, ook telefonisch, hè, dat mensen... Sorry. Bella.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ik hoor hier een beetje lawaai op de achtergrond.
0: En jij hoort altijd van alles.
1: Ja.
0: Zal ik nog een plaatje draaien, zodat jij nog de...
1: Ja, ik ben bezig met de loodjes, ja, en doe maar mooi even. Ja, helemaal goed.
0: Komen we zo terug.

0: Ben je er al klaar voor, Hetty?
1: Ik wel hoor. Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, dan zou ik zeggen, dan is de tijd nu voor jou.
1: Nou, dat is heel fijn.
0: Dan doe ik deze wat zachter en dan doen we die erin. Zo.
1: Spannend.
0: Sans mieux weg met Tell Me More.
1: Nou, en dan, ik begin met de Riesense omschrijving. Fien op Tantwee. Wat betekent dat? Nou, dat is echt iemand die heel kieskeurig is. Die eigenlijk al zijn eten of bijna alle eten niet lust. En de winnares is Maria Baan. Zij wint de waardebon van 10 euro. De plant, ja, die houden we er nog mooi even in. Dan hadden wij Spang. Wat dat betekent. Nou, dat is dus iemand die er goed uitziet. Iemand die mooi is. Iemand die cool is. Iemand die sexy is. Maar de winnares is Rita Langkamp. En zij wint de taart van het grote warenhuis met het rode logo. Draaiorgel. Ja, dat ging natuurlijk om Jannes. Een beetje meer. En de winnares is Betsy Harmsen. Allemaal gefeliciteerd.
0: Dank jullie wel. En Hetty ook bedankt. En bedankt voor het reageren. Ja, en volgende week zijn we er weer.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. En succes met de avondvierdaagse.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond New Country. Ik heb nieuws voor jullie meegenomen, concertagenda. En ik ga wat meer blues draaien in dit uur. Beginnen met Chris Stapleton, echt bluesrock. En ik heb de ACM Awards en uitreikingen daarvan meegenomen. Waarvan de absolute winnaar, Entertainer of the Year, gewonnen is door Cody Johnson. Ik heb twee liedjes van hem meegenomen. Hij won met het liedje The Fall als Entertainer of the Year. En een liedje van het ene laatste album van hem, Jung and the Devil album, ik heb meegenomen, Till You Can't. Het liedje gaat over dat niks oneindig is. Dus alles is eindig. Dus bel je moeder als het nog kan. Doe de dingen die je wil. Doe de dingen waar je van droomt. En ga leven. Daar gaat dit liedje over. Till You Can't. Cody Johnson.

Cody Johnson, die pakt de grootste titel op de ACM Awards in Las Vegas. En Ella Langley pakt 7 awards. Cody Johnson, hij was niet alleen Ella Langley die de aandacht trok. De titel Entertainer of the Year, waar mannen en vrouwen genomineerd werden, ging het toch echt naar Cody Johnson. En daarmee liet hij sterke concurrenten achter zich, onder andere Luke Combs, die hier in Nederland gaat optreden in een uitverkocht Amsterdam Arena. Jelly Roll, Megan Montgomery en Chris Stapleton, die hem vorig jaar won, en Morgan Wallen, Lainey Wilson. Lainey Wilson heeft al liedjes gespeeld tijdens opkomst, als het ware, van de ACM Awards. Dus zeg maar het intro, een liedje deed zij. Erg mooi om te zien ook. Ik zou zeker ook even terugkijken als je de filmpjes over gaat opzoeken. Maar ook Ella Langley pakte 7 awards. Dat viel eigenlijk best wel direct op. Ze won in totaal 7 prijzen en ging volledig door haar categorie heen, alsof het vanzelf ging, staat hier. Haar nummer, Choosing Texas, die ik heb meegenomen, bleek de grote motor achter haar succes. Ze werd onder andere bekroond met de Female Artist of the Year en Artist Songwriter of the Year. Ook Song of the Year en Single of the Year gingen naar Choosing Texas, waarmee ze zowel als artiest en songwriter werd erkend. Het voelde als een echte doorbraak in de new country wereld, maar tegelijkertijd ook de bevestiging van wat al veel fans langer zagen. Daarnaast viel ook de samenwerking met Riley Green op, die je nou op de achtergrond hoort, met de nummer Don't Mind If I Do, met Langley als gastgitarist, won Music Event of the Year. Dus 7 prijzen voor best wel een nieuwe artiest. Ella Langley, ik heb meegenomen, inderdaad, Choosing Texas. Prachtig liedje.

Zoals ik al een paar weken aangeef, is er een fantastisch evenement eind deze maand in Emmen. Voor de laatste keer, de vijfde en de laatste keer, komen Ilse de Lange, Bob Wayne, de Hillbilly Moonshiners, Hannah Eldridge, Easterfield, heb ik wat van meegenomen, Sunken Lands enzovoort. Op het terrein van rugbyclub Emmen is dat heel makkelijk te vinden. Super gezellig festival. Ze hebben daar verschillende podia. En ze werken met zo'n afwisselingssysteem. Dus ene kant opbouwen, andere kant spelen. En zo over en weer. Er zijn mooie balen. Je kan er heerlijk zitten. Ik hoop dat het erg mooi weer gaat worden. En dat je daar lekker brew, een lekker biertje kan drinken. Wat ribs kan eten. En vooral heel veel goede muziek kan luisteren. Kaarten zijn er nog. De early birds waren al uitverkocht. Waren €35. Regulier ticket daarna tot 1 januari €40. En een gewoon kaartje kan je voor nu kopen voor €49,50. Prachtige line-up. Ilse de Lange, Bob Wayne. Bob Wayne heb ik ook wat van meegenomen. Maar eerst Easterfield. Ik heb een enige album van hen meegenomen. De Honky Tonk Sessions. Ik heb het over The Great Unknown.

Jeetje, wat lekker. Zo hoort gewoon blues te klinken, toch? Dus wil je nog één keer meemaken, Roots, Rips and Brews? Dit is je laatste kans. Het is een jubileum, het is een reunie en het is een afscheid in één. In 2026, de vijfde en de laatste editie van Rips, Roots and Brews. En ja, ze begon in 2022, vers uit de coronaperiode. Als kleinschalig festival met goede rootsmuziek, barbecue en sfeer samenkomen in ontspannen sfeer staat hier. Hier staat ook, dankzij jullie, bezoekers, vrijwilligers, partners, artiesten, groeit dit uit tot een festival waar ze enorm trots op zijn. En mede daarom hebben ze ook besloten dat de vijfde editie de laatste zal zijn. Het wordt volledig georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers. En de groei van het festival en zijn organisatie, tijd, investering en verantwoordelijkheden worden daarom ook steeds groter. De kosten voor het organiseren van het festival zijn natuurlijk ook flink gestegen. En daardoor hebben ze ervoor gekozen om het wel betaalbaar te houden. Maar het financiële risico wordt steeds groter. Ze hebben al, wat ik zei, behoorlijk wat early bird tickets verkocht. En een regulier kaartje is €50 voor zo'n line-up. Daar kan je niet veel van zeggen, denk ik. Ze vieren het dus nog één keer. En dat doen ze niet zomaar. Voor deze laatste keer hebben ze Ilse de Lange gestrikt. Uit Twente. Leuk hè, zijn in Drenthe. Een van de grootste namen van de Nederlandse roots en country music. Ik vind de verdere line-up persoonlijk wat mooier dan de headliner. Maar ja, wat ik zei, Centerfield en Sunken Lands, Bob Wayne ga ik nu een liedje van draaien. Maar Easterfield, wat je dan hoort op de achtergrond, waar je net twee liedjes van hoorde. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg gaaf, zulke muziek. Easterfield, ook omdat ze bluesrock een beetje gespecialiseerd zijn, hebben ze een hele leuke cover gemaakt. Daar ben ik niet zo van de covers, behalve als het goed gejat is, zeg ik altijd. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ik weet niet, kennen jullie Harry Musquet?

van QB and the Blizzards. En Harry van de QB and the Blizzards, Muske, organiseerde het Blues Festival in Gollo. En dat is dit jaar op 20 juni. Headliner Midland op vrijdag en op zaterdag Brad Paisley. Enige concert in Nederland. Hij heeft nog wat concerten staan hier in Europa. En George Thorogood en de Destroyers. Daar ga ik zo ook nog wel wat van draaien. Maar eerst even, luister even mee. Apple Knocker Flophouse.

En dan kan wel uren zo doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. We gaan jullie twee vrijkaartjes geven. Wil jij je vrijkaartje voor dit fantastische evenement op 30 mei zaterdag? Het wordt natuurlijk fantastisch mooi weer. In Emmen mag je mij een berichtje gaan doen. En wie weet win jij die kaartjes. Mijn naam is Marleen Schuurs. Ik heb een Facebook-account. Kan je een berichtje op achterlaten? Of op crazyhorsesradio350@gmail.com. Wie ook komt is Bob Wayne. En Bob Wayne heb ik een liedje van meegenomen. En dan neemt het To The Country.

Ik ga verder met de laatste twee liedjes van dit uur voor deze week. Iedereen bedankt voor het luisteren. Blijf je platensuggesties doorgeven. En als je kans wil maken op vrijkaartjes, laat het me weten. The Mavericks.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
7: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
6: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in.

unbreakable. All the words we say end up distorted.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet...

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.